Buis, zuig, pot, ega. Buis, zuig, pot, ega. Buis, zuig, pot, ega. Buis, zuig, pot, ega.